Geen onze boog verwijlen. Door die winterknoes zo druk. Daar is die een pilaar wat strikt door die einde. Het oog wat niks vermoed. Ik skeer mijzelf voor jou. Je skeer jezelf voor mij.